aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen

0: Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Mission of the Groove.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: Je reside en Paris. Voulez-vous... venir.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Leerlingen van het Melet College hebben de prijs voor beste presentatie gewonnen tijdens de jaarlijkse ondernemerswedstrijd van de Rabobank. Op 2 juni presenteerden zij hun ondernemingsplan Cheffy Snoep aan een jury. Deze overwinning voegt een nieuwe prijs toe aan de eerdere successen van de school in deze wedstrijd. Aanmelden voor het open podium Appels en Peren van Kunstencentrum Louis kan nog tot 15 juli. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor deelnemers vanaf groep 8 die zich kunnen presenteren met zang, dans, theater of muziek. De finale vindt plaats op zondag 8 november in Kuik. De Dorpsraad Meel werkt samen met buurtverenigingen aan een duidelijke straatindeling. Tijdens een overleg op 8 juni is afgesproken om in kaart te brengen welke straten onder welke organisatie vallen. Ook wordt er een overzicht van actieve verenigingen en hun contactgegevens op de website geplaatst. Verder zijn er mogelijkheden besproken om gezamenlijke activiteiten te organiseren en het financiële verlies door de stopzetting van de oud-papierinzameling op te vangen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang, want dat heb je over voor zo'n leuke meid.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: I've heard people say that too much of anything is

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3... en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3... en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd vanwege de grote belangstelling en de snelle uitverkoop van het zesde deel uit de reeks Minsen van Langebom. Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij Toon Emmers via telefoonnummer 0486 43 1640 of per e-mail. Leerlingen van het Merlet College hebben de prijs voor beste presentatie gewonnen tijdens de jaarlijkse ondernemerswedstrijd van de Rabobank. Op 2 juni presenteerden zij hun ondernemingsplan Cheffies Snoep aan een jury. Deze overwinning voegt een nieuwe prijs toe aan de eerdere successen van de school in deze wedstrijd. Aanmelden voor het open podium Appels en Peren van Kunstencentrum Louis kan nog tot 15 juli. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor deelnemers vanaf groep 8 die zich kunnen presenteren met zang, dans, theater of muziek. De finale vindt plaats op zondag 8 november in Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 4 kilometer file tussen Knoopend Empel en Zaltbommel. Door gaat in de weg de oprit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Het gevoel dat de controle wegvalt en je als een bijrijder in je eigen leven zit. Alex Warrens geeft er een bloedeerlijk en ijzersterk anthem over. Zijn specialiteit is het vertalen van diepe persoonlijke pijn in grootse popmuziek. En dat hoor je op deze single met de titel Passenger, beter dan ooit.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Omroep-lvc.nl. Dit is het nieuws. Goedemorgen. Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen. Maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring. En de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakte de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is 10 minuten en 5 minuten vertraging op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Dabri Techniek Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: make you love me.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd vanwege de grote belangstelling en de snelle uitverkoop van het zesde deel uit de reeks Minse van Langebom. Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij Toon Emmers via telefoonnummer 0486 43 16 40 of per e-mail. Leerlingen van het Merlet College hebben de prijs voor beste presentatie gewonnen tijdens de jaarlijkse ondernemerswedstrijd van de Rabobank. Op 2 juni presenteerden zij hun ondernemingsplan Cheffies Snoep aan een jury. Deze overwinning voegt een nieuwe prijs toe aan de eerdere successen van de school in deze wedstrijd. Aanmelden voor het open podium Appels en Peren van Kunstencentrum Louis kan nog tot 15 juli. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor deelnemers vanaf groep 8 die zich kunnen presenteren met zang, dans, theater of muziek. De finale vindt plaats op zondag 8 november in Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 8 kilometer langzaam rijden tussen Breda Noord en Dordrecht, 5 minuten vertraging. A27 Breda Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum, 5 minuten vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment, als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
4: Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single Hate That I Made You Love Me.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Klusbedrijf JSW.
5: Klusbedrijf JSW.
4: De nummer 1 in Ecoland.
5: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
4: Klusbedrijf JSW.nl.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
5: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de Straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 17 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel. Door gaten in de weg 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten extra op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. En een kwartier op de N69 Neerpelt-Veldhoven tussen Valkenswaard-Steensel 7 kilometer file. En 831 Kerkdriel-Wijk en Aalburg bij de A2 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hoe grijs de wolken ook zijn, er komt altijd een moment dat de zon weer doorbreekt. En niemand die dat gevoel van een frisse, nieuwe start beter kan bezingen dan Ilse de Lange. Haar nieuwste single Something Good herinnert ons eraan dat er altijd weer iets moois in het verschiet ligt.
1: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw Muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het Pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 8:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.
1: Bij

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd vanwege de grote belangstelling en de snelle uitverkoop van het zesde deel uit de reeks Minse van Langebom. Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij Toon Emmers via telefoonnummer 0486 43 1640 of per e-mail. Leerlingen van het Millet College hebben de prijs voor beste presentatie gewonnen tijdens de jaarlijkse ondernemerswedstrijd van de Rabobank. Op 2 juni presenteerden zij hun ondernemingsplan Cheffies Snoep aan een jury. Deze overwinning voegt een nieuwe prijs toe aan de eerdere successen van de school in deze wedstrijd. Aanmelden voor het open podium Appels en Peren van Kunstencentrum Louis kan nog tot 15 juli. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor deelnemers vanaf groep 8 die zich kunnen presenteren met zang, dans, theater of muziek. De finale vindt plaats op zondag 8 november in Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch grote vertraging tussen Beest en Knoop het Empel. 16 kilometer file. De dagelijkse drukte, maar ook gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en daarom is de vertraging meer dan een half uur. 5 minuten extra op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de Brug bij Gorkum. Op de N831 Kerk-Driel, Wijk en Aalburg tussen de N322 en Hedel. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
0: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja. Dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk komen met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht €30.000 of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wallen tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat de enige file tussen Beest en Afrit Kerkdriel, 13 kilometer file en een half uur vertraging. Door gaten in de weg is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen en Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot 1:30 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd vanwege de grote belangstelling en de snelle uitverkoop van het zesde deel uit de reeks Minse van Langebom. Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen bij Toon Emmers via telefoonnummer 0486 43 1640 of per e-mail. Leerlingen van het Millet College hebben de prijs voor beste presentatie gewonnen tijdens de jaarlijkse ondernemerswedstrijd van de Rabobank. Op 2 juni presenteerden zij hun ondernemingsplan Cheffies Snoep aan een jury. Deze overwinning voegt een nieuwe prijs toe aan de eerdere successen van de school in deze wedstrijd. Aanmelden voor het open podium Appels en Peren van Kunstencentrum Louis kan nog tot 15 juli. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor deelnemers vanaf groep 8 die zich kunnen presenteren met zang, dans, theater of muziek. De finale vindt plaats op zondag 8 november in Kuik. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 5 kilometer file bij Zaltbommel. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Donderdag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima. En de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers. Maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar. Dus het harde werken. Ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal. Want zolang wij de bal houden, is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar 1 te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment, als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, en ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan. Maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer herhalen en kijken.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: Je kunt iemands hart proberen te lijmen tot je er zelf bij neervalt. Maar soms is de beste remedie simpelweg loslaten. Olivia Rodrigo deelt die harde les op haar nieuwste single The Cure.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: Marius Borg Hoijby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschokt over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd. Vanwege de grote belangstelling en de snelle uitverkoop van het zesde deel in de reeks Minse van Langeboom. Het boek biedt een waardevolle aanvulling op de geschiedenis van Langeboom. Bestellingen kunnen geplaatst worden bij Toon Ermers. Leerlingen van het Merlet College hebben de prijs voor beste presentatie gewonnen tijdens de jaarlijkse ondernemerswedstrijd van de Rabobank. Op 2 juni presenteerden zij hun ondernemingsplan Cheffy Snoep aan een jury. Deze overwinning voegt een nieuwe prijs toe aan de eerdere successen van de school in deze wedstrijd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten.
3: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
6: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan heb je 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, wel slapjes. Ja, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95. En voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staat tussen de Belgische grens en Eersel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten. Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd. Vanwege de grote belangstelling en de snelle uitverkoop van het zesde deel in de reeks Minsen van Langeboom. Het boek biedt een waardevolle aanvulling op de geschiedenis van Langeboom. Bestellingen kunnen geplaatst worden bij Toon Ermers. Leerlingen van het Merlet College hebben de prijs voor beste presentatie gewonnen tijdens de jaarlijkse ondernemerswedstrijd van de Rabobank. Op 2 juni presenteerden zij hun ondernemingsplan Cheffy Snoep aan een jury. Deze overwinning voegt een nieuwe prijs toe aan de eerdere successen van de school in deze wedstrijd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig, met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij knooppunt Klaverpolder is de weg al afgesloten. Verkeer richting Roosendaal rijdt om via Breda via de A16 en de A58. Op de A58 vanuit Tilburg tussen de Reeshof en knooppunt Galder 12 kilometer langzaam rijdend het verkeer. En 270 Helmond richting Deurne. Tussen Helmond Centrum en Deurne West 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beeld is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power-symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal dicht. Tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Door die afsluiting staat de file aan weerszijden van de A16 bij knooppunt Klaverpolder. Vanuit Rotterdam een kwartier vertraging. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En vanuit Breda, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar.
8: Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Implant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: John van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Dreuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Boeren en tuinders in Land van Kuik worden steeds vaker benaderd voor verdachte aanbiedingen voor het verhuren van schuren en terreinen. Om hen te ondersteunen breiden platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland en ZLTO de stickeractie Nee, geen drugscriminaliteit op ons erf uit. De stickers helpen agrarische ondernemers om duidelijk afstand te nemen van criminelen. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer van zijn team met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd, na de grote belangstelling voor het zesde deel uit de reeks Mintze van Langebom. Het boek dat de geschiedenis en verhalen van de Russendaal en de Maurik belicht, is opnieuw beschikbaar voor geïnteresseerden bij Toon Ermers. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Donderdag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan ja. Neemt de frikadellen mee, ja. Weer een ander neemt de toast mee. Het is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou, prima. En de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en er gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je sprint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, als ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar... Je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi drie keer de herhaling kijken.

0: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Moet het allemaal maar sneller, groter en beter? Als het aan Olivia Dean ligt, dan nemen we vandaag even collectief gas terug. De Britse soulsensatie herinnert ons op haar nieuwe plaat Baby Steps eraan dat het vieren van de kleine stapjes in het leven minstens zo belangrijk is.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zomer dan je denkt. Let's go. Omroep Land van Kuik.
1: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.

0: Op Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Boeren en tuinders in Land van Kuik worden steeds vaker benaderd voor verdachte aanbiedingen voor het verhuren van schuren en terreinen. Om hen te ondersteunen breiden platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland en ZLTO de stickeractie Nee, geen drugscriminaliteit op ons erf uit. De stickers helpen agrarische ondernemers om duidelijk afstand te nemen van criminelen. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer van zijn team met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd, na de grote belangstelling voor het zesde deel uit de reeks Mintsen van Langebom. Het boek dat de geschiedenis en verhalen van de Russendaal en de Maurik belicht is opnieuw beschikbaar voor geïnteresseerden bij Toon Ermers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A17 Dordrecht-Roosendaal is een ongeluk gebeurd eerder vandaag en daarom is de weg dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Omrijden via Breda via de A16 en de A58. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Een kapotte vrachtwagen staat daar. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat ook een kapotte vrachtwagen. Vandaar een half uur vertraging tussen Best en Moergest tot 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan, dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høidby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 9 kilometer file en een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is waarschijnlijk tot 1 uur of 3 dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Door een ongeluk omrijden via Breda via de A16 en de A58. Op de N65 Den Bosch-Tilburg door een afgevallen lading 3 kilometer file tussen afrit Helvoort en afrit Oosterwijk. De vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het Pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 8:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Boeren en tuinders in Land van Kuik worden steeds vaker benaderd voor verdachte aanbiedingen voor het verhuren van schuren en terreinen. Om hen te ondersteunen breiden platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland en ZLTO de stickeractie Nee, geen drugscriminaliteit op ons erf uit. De stickers helpen agrarische ondernemers om duidelijk afstand te nemen van criminelen. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS 2. Verburg, topscorer van zijn team met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. De herdruk van het boek De Russendaal en de Maurik is aangekondigd, na de grote belangstelling voor het zesde deel uit de reeks Mintsen van Langebom. Het boek dat de geschiedenis en verhalen van De Russendaal en de Maurik belicht, is opnieuw beschikbaar voor geïnteresseerden bij Toon Ermers. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
3: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat bij knooppunt Empel een kapotte vrachtauto. Dat zorgt voor een kwartier tijdsverlies, want de rechte rijstrook is hier dicht. En dan nog de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij Moerdijk zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden en daardoor is de weg dicht. Omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Van 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden, hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Volgend jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

Sorti, je crois, amis.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt een onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot 1:30 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Anthonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een ongeval met een gevaarlijke stof in Rijkenvoort aan de Hoogeindse straat. Het slachtoffer was bij kennis en is met luchtwegklachten naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het waterschap en de arbeidsinspectie ingelicht. Verdere details over het ongeval zijn nog niet bekend. Boeren en tuinders in Land van Kuik worden geconfronteerd met verdachte aanbiedingen voor het verhuren van schuren en terreinen. Daarom breiden platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland en ZLTO de stickeractie Nee, geen criminaliteit op ons erf uit. De stickers helpen agrariërs om afstand te nemen van criminelen en verdachte situaties te signaleren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles?
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee naar Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Het feest is voorbij, de lichten dimmen en de laatste dans is geweest. Harry Styles neemt ons op zijn nieuwste single Dance No More mee naar die magische, bitterzoete uurtjes na middernacht. Verpakt in een heerlijke, zwoele 70s groove. Je voelt de warmte van de Californische zon, maar ook dat herkenbare vleugje nostalgie.
5: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. 30 jaar cel voor de 58-jarige Seat A voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van een woning. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint van de avondspits ook in het zuiden van het land, maar u stelt nog niet zo heel veel voor op dit moment. Er staan een aantal korte files, zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp 5 minuten oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en knooppunt De Hoogte 2 kilometer fietstijd met 5 minuten vertraging ook. En de meeste oponthoud, die heb je op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Voor Helmond 2 kilometer file met een kwartiervertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een ongeval met een gevaarlijke stof in Rijkenvoort aan de Hoogeindse straat. Het slachtoffer was bij kennis en is met luchtwegklachten naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het waterschap en de arbeidsinspectie ingelicht. Verdere details over het ongeval zijn nog niet bekend. Boeren en tuinders in Land van Kuik worden geconfronteerd met verdachte aanbiedingen voor het verhuren van schuren en terreinen. Daarom breiden platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland en ZLTO de stickeractie Nee, geen criminaliteit op ons erf uit. De stickers helpen agrariërs om afstand te nemen van criminelen en verdachte situaties te signaleren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits stelt op dit moment in het zuiden van het land nog niet al te veel voor. Er staan een paar korte files, zoals de A27 onder andere van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 5 kilometer file met 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten vertraging op de A58 van Breda naar Tilburg voor Ulvenhout. En er staat daar 2 kilometer file. En de meeste oponthoud op de N279 de Bosch richting Roermond. Voor Helmond 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee. Dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kas vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en er gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij kan je mooi 3 keer herhalen en kijken.
3: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
4: Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In the Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruisig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
3: Come along and have a look. You'll be surprised.
2: www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
8: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Tijdens de coronaverhoren heeft de Home-Tele Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014... tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Welmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits ook wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertraging liep op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Te Hoog 10 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein nog een kleine 10 minuten vertraging. En de meeste oponthoud zien we op de N615 Germen richting Beek en Donk. Voor de aansluiting met de N279 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey.
1: Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl.
1: Rijdt met een T. Passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Roeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het jaarlijkse schaapsgeerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een ongeval met een gevaarlijke stof in Rijkenvoort aan de Hoogeindse straat. Het slachtoffer was bij kennis en is met luchtwegklachten naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het waterschap en de arbeidsinspectie ingelicht. Verdere details over het ongeval zijn nog niet bekend. Boeren en tuinders in Land van Kuik worden geconfronteerd met verdachte aanbiedingen voor het verhuren van schuren en terreinen. Daarom breiden platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland en ZLTO de stickeractie Nee, geen criminaliteit op ons erf uit. De stickers helpen agrariërs om afstand te nemen van criminelen en verdachte situaties te signaleren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het zuiden van het land een stuk rustiger dan gebruikelijk. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file. Het heeft ongetwijfeld te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. De meeste vertraging zien we op de volgende de A27, Utrecht richting Breda. Voorwerken dan 10 minuten oponthoud. Ook een kleine 10 minuten vertraging nog op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef, er staat 7 kilometer file. En tenslotte de A270, Eindhoven richting Helmond. Bij Helmond 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. Omroep.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het zuiden van het land. Nog altijd rustiger dan gebruikelijk. Er staat nu nog maar 30 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks en hebben hooguit 5 minuten vertraging. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Dat is de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor Waalwijk staat 4 kilometer file. Dat kwam door een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
11: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Dag allemaal, de Tropical Vibes met Rotje. We gaan weer beginnen en heel veel muziek voor jullie draaien. Af en toe wat info, maar in ieder geval weinig gepraat. Veel tropische klanken. Ik zou zeggen, vamos a gozar.

0: Bonnie Cepeda met Algo Le Dio. Donderdagochtend kun je gratis met een gidsgroeter een wandeling door historisch Boksmeer maken. Of je nu geboren en getogen bent in Boksmeer of helemaal nieuw, er gaat een wereld voor je open. Hoor meer over de kloosters, de sigarenindustrie en de zilversmeden, etc. etc. De gratis wandeling is dus op aanstaande donderdag en begint om 10 uur vanaf de ingang van de Weijer en het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Meer info, want je moet je aanmelden. Meer info kun je vinden op de uitagenda van Land van Kuik.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rot Atoon maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.
2: Ik hate a deal, but you're surfing.

0: caribeños de Guadalupe. Resistiré. Op 19 juni dan treedt Robert Powells, de zanger, op bij De Bond. Dat is een café en partycentrum aan de Beverse Straat in Kuik. Het bestaat 100 jaar, café partycentrum De Bond. En dat moet gevierd worden dus. Op 19 juni, dus vanaf 5 uur 's middags, ben je uitgenodigd bij café en partycentrum De Bond met optreden van Robert Powells. Wat kun je verwachten? Een heerlijke barbecue, een spetterend optreden van Robert Powell en nog veel meer verrassingen gedurende de avond. Dat wordt dus genieten.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: Celia Cruz met Keleden Candela, dat ze pak slaag krijgen. Zeker van die mannen die meerdere vriendinnen hebben. Vorige week dinsdag is een automobilist met zijn voertuig tegen een lantaarnpaal gebotst op het 14 Oktoberplein in Overlo. Ondanks de flinke klap bleef de bestuurder ongedeerd en de auto raakte beschadigd en werd door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Irenestraat en volgens de getuigen reed de automobilist over het 14 Oktoberplein toen de auto vermoedelijk aan de rechterzijde in aanraking kwam met de hoge stoeprand. Door die beweging verloor de bestuurder de controle over de auto. Gelukkig niks met de bestuurder aan de hand. De auto was wel beschadigd.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon. Omroep Land van Kuik.

Fresno Music was dat. Ja, met La Picazon. Nou, dan krijgen we perikelen over de Vierdaagse in het gemeente Land van Kuik. En de gemeente Land van Kuik die gaat de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse vragen om de aangepaste route door Gassel opnieuw te bekijken. Aanleiding is een alternatief voorstel van de dorpsraad, waarmee wandelaars toch weer door de dorpsstraat kunnen lopen. De routewijziging leidde de afgelopen weken tot onvrede in Gassel. Bewoners, ondernemers en verenigingen vinden dat zij niet vooraf zijn betrokken bij het besluit om een deel van de traditionele route door het dorp te schrappen. In een brief aan de gemeente schrijft de dorpsraad dat bewoners van de dorpsstraat bijzonder teleurgesteld zijn, zo niet verontwaardigd, over het besluit. Volgens de dorpsraad worden de wandelaars al 80 jaar lang ontvangen met applaus, muziek en verkoeling langs de route. En als alternatief stelt de dorpsraad voor om zowel de militairen als de burgerlopers eerst de oude route door Gassel te laten volgen. Pas bij de Ten Holtweg zouden de wandelaars moeten afbuigen naar de N321 en vervolgens aansluiten op de nieuwe route richting Graven en Linden. En nu maar hopen dat de organisatie van de Wandelvierdaagse daar oren naar heeft.

0: Wauw, tot mijn grote schrik zie ik, amigos, dat we aan het einde komen van het programma hier bij Omroep Lont van Kuik. Ik hoop dat je genoten hebt. En volgende week weer luistert, hè. Dadelijk gaat Jan van den Broek.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website. Omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedenavond.
11: 5 verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Welkom bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. Vandaag duiken we weer naar het jaar 2001. Een jaar vol indrukwekkende en ingrijpende gebeurtenissen. We blikken terug op de wereldwijde impact van de aanslagen op het World Trade Center. Maar ook op hoopvolle momenten, zoals de eerste homohuwelijken in Nederland. We herdenken de slachtoffers van de cafébrand in Volendam en staan stil bij het leven van iconen als Herman Brood. Daarnaast nemen we je mee langs bijzondere nieuwsitems, zoals de verloving van prins Willem-Alexander en Maxima en de start van nieuwe muziek- en mediaontwikkelingen. Blijf luisteren, want we nemen je mee op reis door een bijzonder jaar, 2001. Hier bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik.

Mission of the Groove.

Hallo, mijn naam is Marieke van Dijk uit Kuik. Ik zou heel graag het jaar 2001 terug willen horen in de wonderjaren. Dat jaar staat voor mij centraal in het teken van de tragische aanslagen op het World Trade Center in New York. Maar ook het moment waarop Nederland het eerste homohuwelijk mogelijk maakte. Het lijkt me bijzonder om die gebeurtenissen en de sfeer van toen weer eens terug te beleven via jullie programma. Hopelijk kunnen jullie dat jaar binnenkort draaien. Dankjewel. Aldus onze virtuele gast vandaag.

0: Op 11 juli 2001 overleed Herman Brood op tragische wijze. De zanger sprong van het Amsterdam Hilton Hotel. In zijn jaszak vond men een briefje waarop hij zijn afscheid toelichtte. Xandra en alle skatjes, deze snelheid in plaats van opbranden, dat laat ik aan de crematie over. Roes door zoals ik het deed en treur niet. Maak er een feest van. Herman Brood worstelde al langer met zijn gezondheid door jarenlang drugsgebruik.
1: Vanmiddag rond 3 uur maakt Herman Brood een eind aan zijn leven. Hij springt van het dak van het Hilton Hotel. Beneden wordt hij door personeel en politie dood aangetroffen.
2: Volgens mij was het rond 3:15, half 4 dat ik hier reed. En zag aan de zijkant een paar politieauto's staan met een soort ladderwagen. En daarop een brancard en daarin gewikkeld een lichaam. Niet wetende dat op dat moment dat Herman Brood was.
1: In de loop van de middag verspreidt het nieuws over het overlijden van Brood zich in de binnenstad van Amsterdam. In galerie Donkersloot hangen veel van zijn werken.

0: 2001 was Napster nog steeds hot. De muziekuitwisseling via internet veranderde het luistergedrag en vooral voor studenten compleet. Ondanks een rechtszaak van Metallica in 1999 groeide Napster alleen maar door. In februari 2001 hadden miljoenen gebruikers toegang tot de dienst, maar het proces zorgde ook voor veel onduidelijkheid over de toekomst van online muziek.
1: Goedenavond, dames en heren. Gratis muziek halen van internet mag niet meer. Het staat namelijk gelijk aan piraterij. Dat bepaalde vandaag een Amerikaanse rechtbank. In het beklaagde bankje stond Napster, het bedrijf dat gratis muziek aanbiedt, wereldwijd. En tientallen miljoenen mensen maken daar gebruik van. De muziekindustrie vindt de uitspraak van de Amerikaanse rechter een belangrijke overwinning.
2: Het werkt eenvoudig. Je gaat naar de internetsite van Napster, tikt de naam van een artiest in, even wachten en... Miljoenen Napster-gebruikers bezochten de website afgelopen weekende. Ze kopieerden via internet van honderden verschillende artiesten naar schatting 250 miljoen nummers. Deze Napster-liefhebbers waren bang dat het wel eens voor het laatst zou kunnen zijn dat ze via dit programma gratis muziek kunnen downloaden. En de voortekenen zijn inderdaad niet gunstig voor Napster.
3: As to whether or not Napster would shut down, that obviously depends on the scope of the injunction that the district court would enter. And I don't want to speculate as to what that might be.

0: Dinsdagavond 11 september 2001 stond helemaal in het teken van de schokkende gebeurtenissen in Amerika. Het nieuws over de zelfmoordaanslagen met gekaapte vliegtuigen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington schokte de hele wereld. Philip Freriks bracht dit ingrijpende nieuws in het journaal van 8 uur.
1: Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Gigantische explosies waren het onmiddellijke gevolg. Kort daarop stortten beide gebouwen in. Het Pentagon in Washington, het zwaar bewaakte ministerie van Defensie notabene, werd getroffen door een derde vliegtuig en is ook gedeeltelijk ingestort. America under attack, volgens CNN. Van in ieder geval een kundig georganiseerde militaire actie die het land in chaos en paniek heeft gestort. Ongeloof in New York nadat een gekaapt vliegtuig is ingevlogen op een van de wolkenkrabbers van het World Trade Center. Tijd om de klap te verwerken is er niet, want kort daarna volgt een tweede aanslag op de tweede toren. De wereld kan via de Amerikaanse nieuwszender CNN deze tweede dramatische gebeurtenis live volgen.
2: Oké, okay, go ahead.
3: I say the whole takes about 6-7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running.
2: Wait, hold on just a moment. We got an explosion inside.
3: The building's exploding right now. You got people running up the street.
2: Okay.
3: I'll tell you what's going on.
2: Okay, just put Winston on pause there for just a moment.
3: Okay, the whole building just exploded some more. The whole top part.
2: Okay.
3: The building's still intact. People are running up the streets. Am I still connected?
1: Werknemers in de gebouwen kunnen geen kant op en proberen in paniek via de buitenkant de brandende wolkenkrabbers te verlaten.

Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
1: Come along and have a look.
2: www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendom van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam dat u na ondertekening van de akte door het huwelijk aan elkander bent verbonden.
1: NOS Journaal.
2: Eerste homohuwelijken, wereldprimeur voor Amsterdam. In Amsterdam zijn even na middernacht de eerste vier homoparen officieel getrouwd. Die openstelling van het burgerlijk huwelijk werd op deze 1 april van kracht. Uniek in de wereld. En dus stortte vooral ook de buitenlandse pers zich massaal op de bruidsparen. Ja.
3: Het was chaotisch, veel duwen en trekken.
4: Maar luister eens, we zijn toch in Amsterdam, dat hoort er toch alsjeblieft een beetje bij.
3: Al dus een lachende burgemeester Cohen na afloop van het hele circus. Hij was tevreden, het was tenslotte ook een beetje zijn feestje. Want het was Cohen die als staatssecretaris de openstelling van het huwelijk voor homo's door het parlement loodste. En nu, als burgemeester van Amsterdam, de eerste huwelijken mocht sluiten.
4: Ik vind dat inderdaad leuk, maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is dat het belangrijk is voor homo-emancipatie. Waar het belangrijk voor is voor gelijkberechtiging. En als we daar een stapje verder hebben kunnen helpen, nou, dan ben ik heel tevreden.
3: Wel nu. Cohen vond het leuk. Zelfs zo leuk dat hij al voor 12, ietsjes te vroeg dus, aan de huwelijksvoltrekking wilde beginnen.
0: En nu ben ik wel zo ver dat ik over zou willen gaan tot de formele plechtigheid. Maar ik denk dat we daar nog even mee moeten wachten.
3: Maar een paar minuten later werden de drie mannenparen en het vrouwenpaar dan toch door het huwelijk aan elkaar verbonden.
5: Nog eens zoen.
3: Taart en roze champagne, beide van het huis, maakten het feestje compleet.

0: Op 30 november 2001 overlijdt George Harrison, voormalig lid van de Beatles. Het VRT-journaal bracht het nieuws en muziekexpert André Vermeulen gaf extra achtergrond bij het overlijden van deze legende.
1: André, waarin ligt nu precies Harrison's bijdrage aan het succes van de Beatles?
2: Hij heeft natuurlijk als gitarist zijn stempel gedrukt op de klankkleur, op het geluid van de Beatles. Zelfs ook onrechtstreeks, want hij is het die de jonge John Lennon ooit gitaar heeft leren spelen. Als componist is hij ook toch niet te onderschatten, want zelfs binnen het toch hoogstaande repertoire van de Beatles heeft hij parels geschreven als Something en Here Comes the Sun. Twee nummers toch bijvoorbeeld ook die ook door andere artiesten als echte klassiekers zijn overgenomen en heropgenomen. En eigenlijk is hij denk ik op muzikaal vlak vooral ook de Beatle die het meeste nek heeft uitgestoken, die de meeste risico's heeft genomen. Onder meer en vooral door naar India te trekken en de Indiaanse muziek te integreren in de muziek van de Beatles.
1: Mm-hmm. De vroegere Beatles zijn nu gehalveerd. De bekendste overblijver is Paul McCartney. Hij heeft ook gereageerd op Harrison's overlijden. We kijken daar even naar.
3: To me, he's just my little baby brother. We grew up together and I knew him in my old hometown, Liverpool. And we just had so many beautiful times together that's what I'm going to remember him by. Lovely guy, he's full of humor, as I say, even when I saw him last time and he was obviously very unwell. He was still cracking jokes like he always was. And he'll be sorely missed. He's a beautiful man and the world will miss him.

0: In het voorjaar van 2001 deed Betty Lamers verslag in het NOS-journaal over een fraudezaak bij Museum de Stadshof in Zwolle. Medewerkers hadden zich schuldig gemaakt aan misbruik van museumjaarkaarten.
1: Doordat personeel zelf museumjaarkaarten door de scanner haalde, zijn tienduizenden bezoekers meer geteld dan er werkelijk op bezoek kwamen. En dat leverde een flinke winst op.
2: Tegenwoordig moet je als museum veel meer geld zelf bij elkaar halen dan vroeger. Daarom worden niet alleen mooie tentoonstellingen georganiseerd, maar vaak ook parties en etentjes voor mensen met veel geld. Maar voor Museum het Stadshof in Zwolle was dat kennelijk niet genoeg. Men bedacht daar een behoorlijk winstgevende truc. 28 museumjaarkaarten werden op kosten van het museum aangeschaft. En het personeel haalde die een paar keer per dag door de scanner. 1000 bezoekers per maand kwamen zo uit de lucht vallen.
3: Het is natuurlijk prachtig wanneer je naar de buitenwereld kunt laten zien dat je een groot aantal bezoekers in je museum hebt. Ik denk ook dat dat uiteindelijk de drijfveer is geweest om te laten zien dat het museum een toonaangevend museum is. Ik denk dat dat voor de medewerkers die dat gedaan hebben belangrijker is geweest dan het financiële motief.
2: Per keer dat een bezoeker met zo'n museumjaarkaart binnenkomt, krijgt het museum geld. Zeker is dat zo 42.000 gulden extra is binnengehaald. Vorig jaar. De jaren daarvoor was het spel naar alle waarschijnlijkheid ook al aan de gang, maar dat is moeilijker na te gaan omdat de kassa van toen de zaken niet goed registreerde. De directrice is op vakantie en zegt van niets te weten. Het bestuur schakelt nu justitie in.
3: Het is niet verstandig om dat zelf te doen. Wij hebben gisteren justitie gevraagd om dat onderzoek te doen.
2: En dat gaat justitie doen?
3: En justitie heeft toegezegd het onderzoek te doen.
2: Bij de Stichting Museum Jaarkaart in Amsterdam is men geschrokken. Maar men gaat er daarvan uit dat dit een uitzondering is. Goede trouw van musea staat voorop.
4: Het is een systeem opgericht voor en door de musea. En wij gaan er natuurlijk vanuit dat musea ter goede trouw zijn. En men nooit eerder signalen gekregen dat er op deze manier misbruik gemaakt zou worden van het systeem.
2: Museum het Stadshof in Zwolle zal het teveel gedeclareerde geld terugbetalen aan de Stichting Museum Jaarkaart.

Ja, dit is een slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie, slecht gezongen, slechte tekst, slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: Op 25 november 2001 bracht het NOS-journaal bericht over Pim Fortuyn en de kandidaatlijst van zijn partij Leefbaar Nederland. Een onderwerp dat veel stof deed opwaaien.
1: Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service.
2: Een goed geregisseerde verkiezing van de lijsttrekker en een redelijk ordelijke vaststelling van het verkiezingsprogramma. Oud-PvdA-senator Jan Nagel logenstrafte vandaag als voorzitter van Leefbaar Nederland de critici die een totale chaos voorspelden in zijn partij.
3: Wij voeren de strijd als een nieuwe partij tegen alle andere oude partijen. En wie ons wil kleineren en etiketteren, die gaat zijn gang. De kiezer spreekt op 15 mei. Op verkiezingsdag spreken we elkaar nader.
2: De leden van Leefbaar Nederland lieten een kwotum van maximaal 10.000 asielzoekers per jaar uit het verkiezingsprogramma schrappen. En Pim Fortuyn had het niet over een koude oorlog tegen de islam. Leefbaar Nederland wil volgens het verkiezingsprogramma wel een rechtstreeks gekozen minister-president en burgemeesters. 25% van de overheidsbureaucratie schrappen, het behoud van de zalmnorm en afschaffing van de wegenbelasting.
1: Wat let ons om in de collectieve sector er nou eindelijk eens voor te zorgen dat de onderwijzer onderwijst, dat de politieagent de burger beschermt en dat de dokter en de zuster de patiënt geneest. Daar gaat het om.
4: Er is nog onduidelijk wat Leefbaar Nederland voor de Nederlandse politieke verhoudingen gaat betekenen. Duidelijk is wel dat de nieuwe partij volgens de peilingen op een flinke toestroom van kiezers mag rekenen. En dat werkt op de zenuwen van de gevestigde partijen. Van VVD en CDA, maar ook van PvdA en D66. Bij die partijen bestaat de neiging om forsere taal uit te slaan om Leefbaar Nederland de wind uit de zeilen te halen. Er worden hoe dan ook spannende verkiezingen in mei 2002. Al was het al omdat er een partij meedoet die de gevestigde orde wil ondermijnen.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infame.
2: Daarmee sluiten we weer een prachtige reis door de tijd af. Terug naar het jaar dat we vandaag samen hebben beleefd. Hopelijk hebben de verhalen en de muziek uit 2001 je herinneringen opgehaald en nieuwe inzichten gegeven over dat bijzondere jaar. Dankjewel voor het luisteren naar de Wonderjaren hier op Omroep Land van Kuik. Tot de volgende keer wanneer we samen een nieuw jaar onder de loep nemen. Blijf genieten van de muziek en de mooie momenten uit heden en verleden.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendommen van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T. Hey, hey,
4: hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: But you're just a boy.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een stroomstoring in Kuik zorgt voor problemen bij spoorwegovergangen. Minder dan 25 adressen in postcodegebied 5431XG zitten zonder stroom, wat leidt tot verkeershinder. De storing begon om 14:04 en monteurs zijn bezig met herstel. De verwachte eindtijd is 18:15, maar dit kan wijzigen. Robert Verburg uit Boksmeer heeft met zijn hockeyteam brons behaald bij de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. De ploeg won de wedstrijd om de derde plaats met 3-1 van HBS Tree. Verburg, topscorer met 5 doelpunten, benadrukte dat de gezelligheid belangrijker is dan de uitslag. Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest in Sint-Antonis trok veel bezoekers naar de schaapskooi in de Staatsbossen. Bezoekers maakten kennis met natuuractiviteiten en zagen het scheren van schapen. Diverse organisaties, waaronder IVN en Staatsbosbeheer, boden workshops aan, begeleid door 9 vrijwilligers. De organisatie waardeert hun inzet voor het evenement. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van Partner in Pet Food NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
1: Come along and have a look.
2: www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussées en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

Reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet.

0: Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: Chica, mi amiga, ¿qué dice? Esto es yo, y como hablo, y hablo así, contigo. Nah, man.
3: What we're gonna do right here is go back.
2: Yeah. Nah, man, you know.

0: Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur